Aida! Nou, dat is over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ik ga je in de webber.